That's it, Charlie Fingers met zijn eerste single Peepin' Eyes op Flip Records. En de gelijke hillbilly style, country style. Hij was de gelijke hillbilly band. Spelen we juist de Miller Sisters, 14 de match, 1955. Met Someday You Will Pay.

Yeah, Sammy Lewis, Willie Johnson en Feel So Worried, de 28e maart 1955. Want zo komen we weer jetzt bij die vierde single of Sun Records van Elvis Presley. Met I'm Left, You're Right, She's Gone. Met over de B-seite Baby, Let's Play House. Een rockabilly klassieker, de eerste stunde natuurlijk. Ook Baby, Let's Play House van Elvis. Waar original een originale bluesplatte van Arthur Gunter of Excello Records. We spelen jetzt Elvis, Scotty en Bill met Baby Let's Play House. Veröffentlicht op Sun Records den 25 april 1955. Want het is übrigens niet ganz genau bekend waar Elvis Presley exact genau deze song had eingespeeld. Die vermoedingen gehen richting Ende 54, maar dat is niet exact genau bekend. Elvis Presley en Baby Let's Play House. Oh, baby, baby, baby.

0: says it first, go back to me, fam. Wow, wow.
1: De Jones Brothers waren dat met The Gospel Train, de multinational 55 van een producer Sam Phillips niet veröffentlicht op Sun Records. De nächste Rhythm and Blues track wordt in spätere jaren een rockabilly klassiker. Een klassiker der eerste stunde, oorspronkelijk uit de Rhythm and Blues, Billy the Kid Emerson, hebben we jetzt hier. 21 juni 1955, Sun Records, Billy the Kid Emerson en Red Hot.

0: southern soil and breathe that southern air.
1: The train is rolling down the track. Johnny Cash en de Tennessee 2 hebben we weer gespeeld met allereerst Cry Cry Cry. Want Hey Porter zijn de eerste single of Sun Records, den 21 juni 1955. Oké, weiter geht's met Rhythm and Blues. How's the Sun Stadel? Hou je het hier? Eddie Snow met Who's Gonna Drink My Wine?

0: don't all of y'all gonna be knocked down on the floor? Tell them then. Who drank up my wine? Tell me who drank my wine. Tell me who drank my wine.
1: Yeah.
0: Well, I guess I gotta go, 'cause I won't be here no more. Tell me who drank up my wine.
1: That's it. Eddie Snow waren met Who's Gonna Drink My Wine. Namals populair natuurlijk, want Drinking Wine Spotty Odie, maar dit was natuurlijk een volk andere blues track. Een relatief zeldene blues track uit de Sun Files archieven, namals überhaupt niet veröffentlicht, de National Fanzik. En zo komen we weer jetzt bij die eerste Sun-platte van Carl Perkins. Carl Perkins had bereids in 1954 al Flip Records voor Sam Phillips de Movie Mac veröffentlicht. Maar op Sun Records kwam het zum eerste Mal ook Carl Perkins met Gone, Gone, Gone. Rockabilly music from the 50s. Well.